0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur countermuziek in het programma Counterland. Met mensen erbij. Henny.
1: Goedenavond allemaal.
0: Jaap.
2: Ja, doet hij het?
0: Johan, voor de techniek.
3: Oh.
0: Patrick

0: flinke familiekring. Oh nee, zijn vriendenkring.
1: Oh, dus hij kan wisselen?
0: Hij kan wisselen, dus.
1: Ja. Ook leuk.
0: Maar goed, we begonnen ons programma. Heb ik ze nou iemand? Ja, ik heb ze allemaal wel genoemd. Begonnen ons programma met Kurt Brooks. Ach. En Rolling. En ja, Jaap.
1: Oh ja, we gaan gelijk door even met Marty Haggard. Dan zeggen we er zondag wat over. Kan dat, Johan? Dan kan die.

0: Marty
1: Haggard.
0: Haggard, ja.
1: Ja, wie kent niet zijn vader?
0: Ja, hij is de oudste zoon van de legendarische Merle Haggard. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Zeker, hadden we het
1: zeker
0: al over.
1: Ja, ja.
0: En, ja, ik weet het niet, het is in een goed jaar, 1958?
1: Oh, nee, oh ja. Voor mij 56.
0: Ja, toen wouden de druiven niet groeien, toch?
1: Ja, ja. Als koolplanten.
0: Goeie wijn dus. Maar hij is geboren in 58. In 1958. In Bakersfield. Maar ja, daar komen ze ook vandaan natuurlijk. Hè. En dat is wel leuk wetenswaardigheid. Toen hij was geboren, zat zijn vader in St. Quentin in de bak. Hè. Ja, en die zag dan Johnny Cash en zo. Is Merle, zijn vader begon eigenlijk zo. En die werd opgevoed door zijn grootmoeder in een treinwagon. Bij de Haggards waren 5 kinderen. Ik noem ze even. Marty, Noel, Dana, die is overleden. En Kelly, Jessica en de jongste is Ben. Maar dat is wel van 2 moeders. Dat is een ander verhaal. Deze Ben, die zat altijd bij zijn vader in de band. The Strangers, hè? Daar zat de jongste altijd in.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We hadden dus Marty Haggard. En we lieten wat horen van Boundaries and Boundaries uit 1996. Maar, hoe heet dat nummer? In an Afterlife. Dat zou wel iets Amerikaans weten. Maar,
1: dat denk ik ook wel. En dan ga ik gelijk door naar een beetje onze nieuwe collega. Want je gaat er regelmatig komen op de radio.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik helemaal top. Dus,
1: maar goed, dan krijg ik... Oh, je hebt je vuurdoop al gehad.
2: Ja, dat heb ik al een tijdje geleden een keer gehad. Ja, ja. Dus.
1: Maar nu mag je iets gaan vertellen over Randy Travis.
2: Ja, oh. Ja, ik wil best iets leuks over vertellen over deze man. Over het nummer. Het nummer is geschreven door Paul Overstreet en Don Slitch. Kennen jullie misschien wel?
1: Ja.
2: Wel eens bekend.
1: Ja,
2: dat is een schrijver. Dat klopt. De inspiratie kwam heel

was van dit nummer, de zoon van Don, sloot elke avond een avondgebedje met de woorden Mommy, I love you, forever and ever, amen. De simpele en kinderlijke uitspraak bleef bij die man hangen. En daar hebben ze een nummer over geschreven en die hoorde, die vriendelijke beste man, die hoorde dat. Randy Travis. En hij dacht, dan ga ik een nummer over schrijven en dan ga ik hem opnemen. En die mag je naar gaan luisteren. Die komt uit maart 87.

0: Nou?
1: Mooie plaat, hè?
0: Ja, ja. Nee, ja, maar ja.
2: Ja,
0: hele,
2: toch?
0: Het hele oeuvre van Randy Travis is mooi.
2: Ja. Is fantastisch.
0: Ja, vind ik
2: heb een dvd van hem thuis en die luister ik nog wel eens af en toe af. Want,
0: ja, ik ook een cd.
2: Zo genieten, zo genieten. Wat
1: mooie stem heb je ook, dus helemaal geweldig. Ja. Daar heb ik me uitgekozen ook. Dus,
2: ja, keurig. De volgende is voor jou, jongen.
0: Oh, nu dus mooie bluegrass van Lori Lewis en Katie Kellick. Die Katie Kellick kennen wij nog.
2: Ja, maar Lori ook.
0: Ja, maar die is niet bij Dewop geweest.
2: Nee, niet bij Dewop geweest.
0: Maar Katie Kellick wel.
2: Lori heb ik een keer ergens in Nederland gezien.
0: Oh, dat zou wel. Ja. Ja, oh ja. Maar goed. En in 2025 was het feest voor die twee dames. Want toen vierden ze hun 50-jarige samenwerking. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Altijd leuk. In 2014 brachten ze een album uit. Lori samen brachten ze een album. En dat heet dan Sings the Songs of Ray and Vern. Ray Park en Vern Williams. Dat waren de pioniers in de bluegrass. Niet in Nashville, of, maar in Californië.
2: Oh.
0: Dat ben, want Californië is niet zo'n bluegrass staat natuurlijk. Dat wordt er wel gespeeld in heel Amerika volgens mij. Ik denk het wel. Maar die twee heren waren inspiratiebron voor die twee dames. En daar gaan ze nu een heel mooi liedje voor vertolken. Lori Lewis en Katie Kellick met How Many Times. Maar als je denken, wat horen we, wat mooi, een dobro ertussendoor. Sally van Meter, kennen we die nog?
2: Ja, tuurlijk.

0: Nou, how many time was het?
1: Laten we een poosje doorgaan nog. Toch?
0: Ja, nou ja, is goed. Dan geef ik het woord aan Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Henny.
2: Ja, het volgende nummer die we gaan luisteren is van AIDS Colony. Ken je misschien wel, Jaap? Ben ook een beetje fan van. Ja, ik heb deze vriendelijke man al 2 keer ontmoet, live. Ja. Dus je kan geweldig goed zingen. Hij heeft mooie nummers uitgebracht, onder andere deze. Die is uitgebracht in juni 2023 op een album Simpre. Eigenlijk het 4e album. Waar gaat dit nummer eigenlijk over? Het is een heel persoonlijk nummer van hem. Het gaat over liefde, hoop en teleurstelling. En daar gaat het hele nummer over. Hij heeft het zelf dus geschreven. Luister maar naar het nummer Turns Out.
1: Het is een Ier, hè?
2: Ja.

0: Ex Connelly, het nummer Turns Out.
1: Ja.
0: En dan wil ik even een moment waar we nadenken over de mensen om ons heen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En ja, we wensen u allemaal heel veel sterkte in deze verdrietige tijd. En de Roving Brothers zijn dan van die artiesten die dat zo mooi kunnen vertellen en zingen. My baby's gone.

0: Nou, dat was dus nieuwe cd, hè, was dat? Van ja, Lisa Ploeger. Is het een cd of een EP? Cd. Oh, nou, Lisa, gefeliciteerd. Dat je dat...
1: Het leek wat dat het hier opgenomen was.
0: Ja, nou, je weet maar nooit, Jaap, je weet maar nooit. Nee, dit was nog echt studio materiaal en fantastisch. Wow. Maar we hebben nog wel iets wat hier gaat gebeuren. Want we zitten in het live gedeelte van Countryland. En daar hebben we vanavond ja, drie mensen van Tusket.
2: Zeker.
0: En de microfoon is voor jullie.
2: Kijk, nou, dan we gaan beginnen met het nummer Man You Are To Me. Die staat op mijn nieuwe plaat One Step Forward and Two Steps Back. Die in juni uitkwam via Migrant Records in Knoxville. En dat nummer... heb ik geschreven samen met Melanie Ryan toevallig over mijn vader en wat hij voor mij betekent. Dus, man, you are to me.
3: Yes.

Dankjewel. En het volgende nummer is het is een cover, maar het is van mijn favoriete country nummer. Het nummer wat mij voor het eerst in aanraking bracht met country muziek. En dat is een nummer origineel geschreven door Ed Bruce. Een heleboel mensen kennen hem van Willie Nelson. Maar Ed Bruce is een van mijn favoriete songwriters. En het is Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys.

0: Johnny Cash.
1: Ja, maar ik hoorde June Carter er ook bij. Ja.
0: Wat zeg je? Was hij er ook bij?
1: Ik hoorde haar er ook bij zingen.
0: Ja, dat doet ze ook mee. Ja, want dan had het over Timmerman. Ja, nou ja.
1: Ja, nou, daar doe ik niet aan mee.
0: Nee.
1: Ik sla toch mee op mijn vingers. Dus.
0: Ja, dat moet je niet doen. Ik krijg blauwe vingers van. Dat moet je niet doen. Hey, gaan we verder met de drukker?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, goed. Die hebben in het verleden wel eens heel... Toen het net uit was, 10 jaar geleden, hebben we dat wel eens gedraaid.
1: Oh, tussendoor ook nog wel?
0: Ook wel eens een keer, ja, denk ik. Oh. Dat is leuk. Maar ze is ook nog collega van ons, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: was het deze bij Veronica of zo? Of?
1: Nee, ik weet niet welke omroep ze dat deed.
0: Ja, dat is ook een programma, ja. Klopt, ja. Ja. Maar goed, ze doet nou de trucken voor ons. Dit keer is ze van Lana Wolf. Ze stond vroeger als kind stond ze in het voorprogramma, ja, schrik niet, van BZN.
1: kan gebeuren, ja, kan gebeuren, ja.
0: Palingzout, hè? Ja. Palingzout, natuurlijk. Maar dat deze op zeer jonge leeftijd, natuurlijk.
1: Ja.
0: En ze gaat een liedje doen. Ja, Patrick, die zei je kennen. Want het is geschreven door de band Little Feat. Zeg je dat wat? Het is een bekende rockband in Amerika. Ik denk misschien... Little Feat, zeg je dat wat? Ja? Ja, daar komt het liedje vandaan, wat ze nu gaat zingen. Maar in 2014 bracht ze het album uit en dat heette toen Nashville. En dan het truckersnummer. En dat is heel moeilijk. Willin.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, please stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Lieve luisteraars, ik ben Lana Wolf en u luistert naar Countryland, het beste station voor country en bluegrass music.
1: Ah, wat lief dat ze dat deden, hè?
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, leuk, ja.
2: Ja, en voor de kerstdagen heeft ze het ook gedaan, dus dat kan ook gewoon beginnen de kerstdagen nu, want ze heeft het al gedaan.
1: Ja, dat klopt, want die heb ik thuis ook ergens liggen, geloof ik. Ja. Goed, ik knip gewoon weg, want het is toch geen kerst? Want het is hartstikke warm buiten.
2: Oh, kijk, 110 dagen.
3: 110 dagen.
2: Dus we kunnen er even over nadenken.
1: Mooi, maar weet je wat opvalt, Dana? Of Lana? Een nieuwe cd is het heel niet, want deze is van 2014.
2: Ja, maar volgens mij doet ze... Ja, ze zit nu wel voor de radio, maar volgens mij qua zang doet ze minder als dat ze toen in die tijd deed.
1: Oh, ik hoorde nou dat ze wat background dingen doet en zo. Ja, nou ja, goed, hij daarmee verdienen kan, dat is ook leuk natuurlijk.
2: Oh, zeker. Ik wou dat ik kon.
1: We gaan nou naar een hele leuke zanger, vind ik tenminste.
3: Ja, het is een zanger, maar ook een duo eigenlijk.
1: Oh.
3: Ja, het staat hier wel alleen Dan Shields, maar het is samen met de country band Alabama. Hebben ze een nieuw nummer gemaakt.
1: Oh, ja.
3: Die man is in 1994 overleden, Dan Shields. En dat nummer is opgenomen voor die tijd al, zeg maar, ergens in de kast hebben ze dat gelegd. En ze kwamen erachter dat het zo'n mooi nummer was. Dat ze hem opnieuw samen hebben gemaakt, ingezongen.
1: Oh.
3: En hebben ze opnieuw op de plaat uitgebracht. En ik vind hem heel bijzonder mooi. Dus daar mag je naar gaan luisteren. En hij heet, moet ik even gauw snuffelen. Steel Reeling.

0: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: En dan met de beste stuurgitarist van Nederland ook, hè? Dus ja, dat is fantastisch.
2: Oh, Keenan. Oh ja.
1: Oh, Keenan, ja, nee, maar daar zit er ook eentje.
3: Ja, ik zag daar...
1: Ik kan wel zeggen dat we in Nederland heel veel goede stuurgitaristen hebben.
2: Ik noemde hem al Paul Franklin, dus...
1: Ja, nee, dat is die Amerika, die moet je niet hebben, ja.
2: Dus het is die moet je niet hebben, die kun je niet spelen.
1: Het is een lokaal programma, dus... Nee, goed, in de tweede uur gaan we weer lekker door. We hebben weer van alles.
2: Jazeker, want de tweede uur, wat ik het even over hebben. Ja? Daar hebben we het over Becky Buller. Hè? De tweede uur beginnen we, dat verraaien we even. Ja. Maar ze staat wel onder de naam multi-instrumentist. En ze speelt clawhammer banjo.
1: Oh.
2: Net zoals Grandpa Joe's vroeger deed.
1: Ja.
2: Weet je, hartstikke leuk. Dat ze trekken aan die snaren, toch? Dus, nee, dat is een heel leuk begin. Becky Buller is altijd leuk natuurlijk. Vind ik tenminste hoor.
1: Ja, zeker. En we gaan zo meteen nog weer in tweede uur ook luisteren naar de nummers van Tess Cat. En ik ga even kort wat vragen stellen aan hem. En dan zijn er weer zat leuke dingen te doen in de tweede uur. Wat is het soms moeilijk om te kijken naar en te luisteren naar muziek. Maar dit is wel leuk om te doen. En dat hoort u in het tweede uur naar het nieuws en de reclame. En nu gaan we daar naartoe.
4: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer zo vrolijk proberen door te gaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass, Old Time Americana.
1: Americana.
2: En Tex-Mex.
0: En Tex-Mex.
2: Komt ook nog.
0: Daar houden we nog geen jongetje van. Nee.
2: Nog niet. Komt op de duur wel.
0: Maar Bluegrass hebben we wel, want dit is het tweede uur. En dan openen we dus altijd met een Bluegrass nummer. En in dit geval Becky Beller. En Becky Beller, ja, zij is al jaren een fantastische zangeres. Ze is geboren op 31 januari 1979 in St. James, Minnesota. En ze heeft al leren zingen op de lagere school. Dus ze hebben dat van allemaal wel leuk voor elkaar gemaakt. Ze speelt fiddle, klauwhammer, banjo, gitaar en de vocals. En dan gaan we naar Jaap voor de volgende.
2: Ja, maar dat is weer Bluegrass. Ook leuk.
0: Weer Bluegrass.
2: Ja, het is wel een beetje jouw smaak, Tim.
0: Ja, nee, zeker.
2: Wel zo.
3: Niks verkeerd nou toch?
0: Nee,
2: ja, niet te veel. Maar, Junior Sisk. Ja, die gaat een duet doen met Joe Mullins. Maar die is van de Radio Ramblers. Dat is wel leuk, doen ze samen. En ze doen een gospel duet. Ja, ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar ik heb het er even over. Junior Sisk, die was met zijn krachtige stem te beluisteren in Zuid-Laren. Dat is toch van Rink...
0: Ben ik nooit geweest.
2: Rink Jansen.
0: Rink Jansen, ja.
2: Ja, daar was ik toen.
0: Ja, Zuid-Laren ben ik wel een keer geweest, maar volgens mij niet met Junior Sisk.
2: Oh, zo, je bent wel eens bij het festival van Rink geweest.
0: Ja.
2: Oh, zo, ja. Ja, hij had heel veel artiesten daar.
0: Oh,
2: hè?
0: Altijd. Goeie. Ja.
2: Hij kreeg alles voor elkaar, die Rink, hè?
0: Maar ja, de Ewop waren ook goeie.
2: Oh nee, daar zou ik niks van zeggen. Hartstikke leuk. Nee,
0: ja.
2: Maar die Joe Mullins, dat zei ik al, die is ook banjo speler bij de bluegrass-formatie van de Radio Ramblers. Maar nu dus samen. En dan, Junior Sisk en Joe Mullins. He's so happy.

0: Nou, zullen wij happy blijven, jongens? Met z'n allen, ja, toch?
1: Yeah!
2: Hey!
1: Doen we.
0: Goed, aan tafel hebben we op dit moment Tusket.
3: Dat klopt.
0: En ja, kun je even voorstellen?
3: Nou ja, ik ben Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tusk. Ja, Patrick van Zandwijk, dat klinkt niet in Amerika. Nee, daar kunnen ze echt helemaal niks mee. De W vinden ze moeilijk. Nou, het is niemand niet te doen. Nee. Dus we hebben er Tusket van gemaakt.
0: Goed, en de mensen in jouw band, wie zijn dat?
3: Nou, vandaag sta ik hier met Barney Willemsen. Die is ook solo-artiest. Maar die speelt dus vandaag de lead-gitaar. En Heer de Voogd, daar heb ik al best wel vaak mee opgetreden. En die doet de pedal steel.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Weet jij al zo'n beetje welke optredens je binnenkort hebt?
3: Binnenkort, even nadenken hoor. Ik sta, even kijken, in november sta ik met Barney bij het Luxor Theater in Rotterdam.
0: Leuk.
3: Ik speel in IJsselstein over 2 weken. Dan heb je het Proef IJsselstein evenement met al die restaurantjes en dat soort dingen. Daar sta ik. En voor de rest hebben we eigenlijk vooral opnames weer dit jaar. Dus heel veel muziekopnames, ja.
0: Je bent weer bezig met een nieuwe cd?
3: Altijd, ja.
0: Altijd. Goed, en als de mensen wat van jou willen weten, waar kunnen ze dat vinden?
3: Ze kunnen alles vinden op tuskhead.com en op mijn socials, @IamTuskhead. Dus op Facebook, Instagram, overal. Zelfs als je wil dat ik er niet ben, dan ben ik er. Dus ja.
0: Mooi. En dat is vandaag ook zo, want
3: zeker.
0: Je bent er. Hè?
3: Je komt niet van me af, hoor.
0: Nee, want je moet nog 2 nummers zometeen.
3: Zeker weten, ja.
0: Dus tot zover even bedankt.
3: Yes,
0: en dan,
3: bedankt.
0: Leuk dat je er geweest bent. Dat je er bent.
3: Zeker, ja.
0: Zo. Henny.
2: Ja, zeg het. Zeg het eens. Ik wou het even zeggen, ja.
0: Ja, nou zeg het maar.
2: Ja, ik ga weer iets aankondigen van mijn favoriete band. Zoals altijd, ik ben helemaal weg van de Bellamy Brothers. Die ken je misschien wel.
3: Ja.
2: Ja, en ze hebben een nieuwe CD of LP uitgebracht. In juni. Want ze bestaan 50 jaar. En een hele mooie LP is dat. En ze hebben een heel mooi nummer. The Cracked Girl. En die is geschreven door Howard Bellamy. De oudste van de twee. Die man is al 80 jaar. En het gaat over een... aantrekkelijke vrouw, nuchtere vrouw uit het Amerikaanse zuiden. Het nummer ademt sfeer van het zuiden van de Verenigde Staten, en beschrijft de vrouw met een sterke, eigenzinnige persoonlijkheid en een flinke dosis Southern charme. Hier komt Cracked Girl.

0: David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Goed, dat waren dus de Bellamy Brothers. En voordat ik daarmee verder ga...
3: Wanneer komen ze hierheen dan?
4: Dat kan ik niet vertellen. Nee, dat weet ik niet. Misschien
2: over
4: wel een keer.
2: 25
4: jaar. Zoiets, nee, maar...
2: Nee.
4: Misschien naar Duitsland of Zwitserland.
2: Ja.
4: Dat weet maar nooit, hè?
2: Maar ik wou nog even wat zeggen over het gesprek wat ik gehad heb met Tusket. Ja, binnenkort kunt u dus op YouTube en op social media's kijken en luisteren naar het bonusnummer wat daar komt. Maar ook alle interviews en de muziek die vandaag gespeeld zijn. Dus het komt weer terug op social media's. En dan gaan we door naar Jaap. Denk je wat jij hebt iets van June Carter Cash?
3: Ja. Heel veel mensen wisten dat, denk ik niet. Maar voor haar huwelijk trad ze ook op onder haar eigen naam. Dan heette ze, nee niet luisteren, Valerie June Carter. Zo heette ze.
2: Ja.
3: Hey, meisjesnaam. Ja, ik wist dat ook niet. Maar ze was uiteraard lid van de Family Carter Family Band natuurlijk, uiteraard. Dat was al jaren van als kind al. Maar wat wel leuk is, we horen wat van haar duetband. Duet LP, wat ben ik nog bezig? Uit 1975. Maar dat is weer opnieuw gereleased, noemen ze dat. Hè? Dus Appalachian Pride heet dat. Geproduceerd natuurlijk door Johnny Cash. Natuurlijk. Haar man. June Carter Cash met ook Carsby Restaurant. Dat zullen we goed kunnen eten.

0: June Carter Cash.
1: Ja, altijd leuk, hè?
0: Altijd leuk.
1: En vooral hij met moeder en weet je, met Mabel. En,
0: ja, de Carter Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier was wat gedraaid van de remastering van dat.
0: Ook dat, ja.
1: Dat was hartstikke mooi eigenlijk. Ja. En dan hoor je die pa nog zingen, hè?
0: Ja.
1: Die zingt niet veel, maar die zong ook een stukje mee.
0: Zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Marty Robbins.
2: Oh.
0: Henny, weet jij daar wat over te vertellen?
2: Ja, dat kan ik wel iets over vertellen. Het nummer is geschreven door Tommy Rocco en Charlie Black. En het verscheen in 1983 op het album Some Memories Just Won't Die. Het is een mooie, voorzichtige liefdesverklaring wat er zou gebeuren als ik je vertel dat ik van je hou. Bijzonder aan deze opname is dat Marty zelf van het verschenen album het niet heb kunnen meemaken, want hij overleed op 8 december 1982 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. Die man die was een hele grote naam in Amerika en had een heel bekend nummer ook gemaakt met El Pasco. Die zeggen jullie misschien wel wat.
0: Ja.
2: Dus we gaan luisteren naar het hele mooie nummer. What If I Said I Love You?

0: Arthur Robbins. Ik zie hem zo in zijn film met al die Mexicanen en dat. Die grote hoeden op en dat.
1: En cowboy films.
0: Cowboy films, ja. Arthur Robbins, fantastisch. We gaan naar een bekende persoon in de countrywereld in Amerika.
2: Oh.
0: George Strait.
1: Hij is gestopt, hè?
0: Hij is al gestopt, ja. Maar,
1: met grotere concerten, maar kleine zaaltjes blijft hij doen.
0: Ja, bijvoorbeeld hier in de studio en dat.
1: Want in Houston, was wel waar. Maar in Houston, een van de grote stadions, daar gaan wel 70.000 tot 80.000 mensen, was zijn afscheid. Er was een, heet dat nummer, de Last Cowboy Ride of zo?
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, en die had hij toch even vol gekregen.
0: Ja. Maar volgens mij heeft hij dit nummer, wat ik nu klaar heb staan, ook wel geschreven. Gespeeld daar in de stadion.
1: Ja, zeker, want dit was een van de bekendste natuurlijk.
0: Amarillo uiteraard. By Morning.

0: Goed, dat was dus Christy Kraus en Geen Familie Van. En het nummer Deb en Dolly. En dan gaan we weer naar live. Ik zie er weer drie man. Ja, drieën. En we gaan dus vragen aan jullie of jullie nog weer live willen zingen. Microfoon is voor jullie. Nou ja, hij is in het geval
1: van
0: jou.
1: Wij willen nog wel een nummertje live zingen hoor. We zijn echt de moeilijkste niet. Het volgende nummer wat we spelen heet Out of My Mind. Die staat ook op One Step Forward and Two Steps Back. En Out of My Mind is eigenlijk een nummer over vastzitten met je mentale gezondheid. En eigenlijk het gevoel alsof je maar in cirkels blijft gaan en maar niet verder komt. En het is een iets ruiger Tuskhead nummer. Dus daar geniet we altijd van om die dan toch te spelen. 1, 2, 3, 4.

En het volgende nummer, ik ga wel even stemmen tussendoor, want ik loop op dat ding te raggen, daar word je bang van. Het volgende nummer komt ook dus van die nieuwe plaat. Het is eigenlijk bijna gewoon een standaard zinnetje, dat zeg ik iedere keer. Het volgende nummer heet Home. En dat gaat eigenlijk over... het is geen vrolijk nummer. Het gaat eigenlijk een beetje over het uitzichtloze gevoel van depressie. En het gevoel dat er geen ruimte is voor verbetering en dat het eigenlijk nooit meer goed komt. Dus sorry dat ik niet echt vrolijkere nummers heb om hiermee af te sluiten. Maar het zijn wel mooie nummers, dus daar doen we het voor. Dit is Home.

0: Son of Jolene Bells heet zij. En Dolly Parton heeft toen gezegd, toen het nummer opgenomen wordt, ik wil graag met je meezingen, want Dolly is voor mij zo belangrijk. Jammer genoeg is ze overleden. Afgelopen maandag is ze bijgezet in Amerika. En ja, we missen weer een groot artiest op dit gebied. Son of Jolene.
1: Wat zijn we dan nog in heel Amerika? Ja, zo erg is het. De vlag half stok
0: gedaan. Ja, 5 dagen lang.
1: Ja, hè? Ja. Nou, dat is heel wat natuurlijk.
0: Dat is heel wat.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we naar...
1: Tex-Mex.
0: Tex-Mex, ja.
1: Ja, altijd leuk. Ja, je kan wel zeggen Tex-Mex, maar er zit volop pedal steel in. Dus oh, ja. Dat is altijd leuk. Maar die hebben we hier vanavond live ook. Dus ja. Zo wordt het eigenlijk ook. Maar ik begin even zo de les... Los Tex-Maniac, dat is een Grammy-winning Tex-Mex band uit Texas. Ja, daar komt het vandaan natuurlijk. Opgericht, ik ken die man niet hoor, door Max Bacca. 1997. Maar ze hebben wel wat veel artiesten, die kennen wij hier allemaal. Flaco Jiménez,
0: ja.
1: Kennen we,
0: ja.
1: Toch? En Los Lobos, was van gehoord?
0: Ja.
1: Ja? Nou, daar hebben ze allemaal mee gespeeld. Dus ze zijn niet zo heel...
0: Nee, ze zijn bekend genoeg.
1: Ja, daar wel, ja. Maar ze gaan zo meteen een nummer zingen samen met, dat van mij, ik ken hem wel weer, Rick Trevino. Maar dat is een Texaanse zanger. Maar daar gaan ze nou een duet mee doen. Het is Tex-Mex muziek. Maar dat zei ik al, de pedal steel staat vooraan. Kijk, daar houden we van, hè? Toch?
0: Ja.
1: Tuurlijk. Los Tex-Maniacs met Big Night in a Small Town.

0: Goed, dat was Textmanias.
1: Ja, Los Textmanias, ja, inderdaad, leuk.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste plaat voor Henny vanavond.
2: Ja, dat klopt.
0: Van Jaap, jij was al de laatste, hè?
1: Ja, zo ja, maar ja.
0: Ja. Oh, ja.
1: Nee, ze horen mijn stem nog.
0: We gaan luisteren naar muziek van Don Williams. Maar daar gaat Henny eerst wat over vertellen.
2: Ja, een klein beetje kan ik er wel wat over vertellen. Deze nummer is nooit eerder uitgebracht eigenlijk. Want die heeft zijn zoon Tim Williams een aantal jaren geleden ontdekt op de zolder van zijn vader. Oh, ja. Allemaal oude tapes had hij gevonden. En toen kwam hij dat tegen. Dan hebben ze dat op een gegeven moment een nieuw jasje gestoken, want het was een beetje verouderde opnames, dus ze hebben het een beetje vernieuwd allemaal. En het is een supermooie opname geworden. En dat liedje gaat over van alles en nog wat, over liefdes, over verdriet. En dat hij geweldig is. En het is I'm the Only One.

0: Onbekend.
1: Ja, zeker onbekend, maar niet onbemind noemen ze dat, hè?
0: Nee, zo hoort dat, ja.
2: Nee, dat klopt.
0: Wel leuk.
1: Wat had je er nog verder over te vertellen?
2: Ja, het is I'm the One. En dit is uitgebracht in mei dit jaar. Oh. Hebben ze het opnieuw uitgebracht eigenlijk, dit nummer.
1: Ja.
2: Maar nog een paar andere nummers die nooit verschenen zijn op een album of zo. Dus,
1: kijk.
2: Die ga ik de volgende keer een keer horen.
0: Ja, dan gaan ze de zolder opruimen en dan komen ze dat tegen.
2: Ja, dan komen ze dat tegen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Helemaal. Dus.
1: Hey, ik ga eerst maar eens beginnen met wat mensen te bedanken. Of eerst maar vertellen dat we het de volgende week gaan doen. En volgende week zit ik hier met Leen en mezelf. En heel misschien, want dat hebben we dus nog een technicus die hierbij zit. Bij Johan af en toe. Gerrit.
0: Oh.
1: En Gerrit wil ook een paar keer in de tijd dat Leen alleen zit. Komt Gerrit er ook bij zitten. En of, hoe heet die andere keer weer, Paul. Ja, dat zijn goede kennissen van Leen.
0: Ja.
1: En die krijgen ook de kans.
0: Ja, ik vind het prima.
1: Als dat, dat is door Leen is dat gevraagd.
0: Ja, hartstikke
1: en zeggen we, en daar zeggen we geen nee op. Dus.
0: Nee.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Volgende week wat we dan gaan doen. Is altijd maar weer een vraag, want je weet bij Leen maar nooit wat je krijgt.
0: Nou, je kan een richting kiezen bij hem. Beetje
1: ja,
0: wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, het maakt altijd een leuke keuze eigenlijk. Een
1: heel aparte keuze.
0: Op het randje soms.
1: Ja, nou. Dat.
0: En leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben ik voor wel.
1: Ben ik ook. En dan ga ik toch eerst maar eens beginnen met mensen te bedanken. Johan, Valerie, Henny, Jaap. En Patrick, dat waren de personen die hier in de studio hebben meegemaakt.
0: Team ook.
1: Team ook?
0: Ja, die had het samen. Oh, en moet Johan ook, hè?
1: Oh, Johan, ja.
0: Nee, ja, Ronald bedoel ik, want die had jou geholpen.
1: Oh ja, Ronald. Ja, Johan was er allemaal bij.
0: Ja, Ronald. Ja.
1: En dan was de band vanavond die hier gespeeld hebben. De band Tusket, dat was Barney Wilms. En dan Patrick van Zuidwijk. En Hidde Poogt, dat waren de drie personen.
0: Met DT.
1: Met DT, ja, klopt, ja. Ja, ja. Ja. En dat was vanavond onze band. En als u denkt van, wat er allemaal gebeurt, ga naar onze YouTube-kanalen en website, want daar staat alles een beetje in. En ook alle artiesten die de afgelopen jaren bij ons geweest zijn. Zelfs vertaald. Dus, luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.